0: En de weersverwachtingen worden die nog erg onzeker, met kans op aanhoudende hitte, maar ook op regen en onweer. Daarom wordt het zeker voor het onzeker genomen, wordt de rommelmarkt afgelast. Hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een incident aan de Lekerstraat in Beek en Donk. Daar was een vrachtwagen een grote festivaltent verloren op het viaduct boven de N279. Een lantaarnpaal was door de houten delen van de tent geraakt. Er is niemand bij het incident gewond geraakt. De festivaltent kwam vanaf het Pinkpopterrein in Landgraaf en was onderweg naar het festivalterrein van Wish in Lieshout. Door het ongeval raakten de vangrail, de festivaltent en de lantaarnpaal fors beschadigd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeker en Geemold Baken op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn woensdag kort na het middaguur gealarmeerd voor een ongeval op de kruising Oude Molenweg-Rensenweg in De Mortel. Daar waren een taxi en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Tenminste één persoon raakte hierbij gewond en is door het ambulancepersoneel behandeld. De passagier in de taxi bleef ongedeerd. Beide auto's moesten door een berger worden afgesleept. De oorzaak zou gaan om een voorrangsfout van de taxichauffeur. In Labeek wordt dinsdag 30 juni een raadsbijeenkomst gehouden met als onderwerp inwonerparticipatie. Daarin wordt besproken hoeveel inwoners beter kunnen meedenken met plannen van de gemeente. De gemeenteraad moet hierover voor 1 januari 2027 nieuwe afspraken en regels vastleggen. Die worden vastgelegd in een verordening. Tijdens de bijeenkomst dinsdag praten de raadsleden over de richting van de nieuwe regels. De gemeenteraad van Geemert-Bakel vergadert donderdag 2 juli. In verband met de algemene beschouwing is de aanvangstijd aangepast en is het nu om 4 uur. Gemeenteraad krijgt jaarlijks de kadernota aangeboden ter voorbereiding op de komende begroting. Mocht blijken dat de commissievergaderingen van deze week een beperkt aantal bespreekpunten opleveren, dan worden de onderwerpen vanuit deze commissies toegevoegd aan de agenda van deze raadsvergadering en komt de raadsvergadering van 9 juli te vervallen. Dit wordt eventueel bekendgemaakt op vrijdag de 26e via de website en via social media. De rommelmarkt die zondag 28 juni door voetbalvereniging Sparta 25 in Beekendonk zal worden gehouden op het sportpark Het Heereind gaat niet door. De gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers staat voorop. Veel vrijwilligers zijn ook op zaterdag al actief tijdens werkzaamheden op het sportpark, terwijl de temperatuur van rond de 35 graden worden verwacht. Voor zondag zijn de weersverwachtingen bovendien nog erg onzeker met kans op aanhoudende hitte, maar ook op regen en onweer. Daarom wordt het zeker voor het onzeker genomen en wordt de rommelmarkt afgelast. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920, omdat het anders kan.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeenteraad van Gemert-Bakel vergadert donderdag 2 juli. In verband met de algemene beschouwing is de aanvangstijd aangepast en is het nu om 4 uur. De gemeenteraad krijgt jaarlijks de kadernota aangeboden ter voorbereiding op de komende begroting. Mocht blijken dat de commissievergaderingen van deze week een beperkt aantal bespreekpunten opleveren, dan worden de onderwerpen vanuit deze commissies toegevoegd aan de agenda van deze raadsvergadering en komt de raadsvergadering van 9 juli te vervallen. Dit wordt eventueel bekendgemaakt op vrijdag de 26e via de website en via social media. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open en wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot 7:30. In de Elshorst in Adrichter wordt donderdag 2 juli de laatste stap gezet in een bijzonder buurtinitiatief. Die dag worden daar goaltjes geplaatst op het vernieuwde speelveld. Het plan voor het speelveld werd bedacht door de 8-jarige Stef. Hij wilde het voormalige speeltuintje groener en leuker maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een speelveld met natuurlijke elementen, meer beplanting en een sterke focus op de biodiversiteit. Stef zal die middag om 3 uur meehelpen met het in de grond slaan van palen voor de goaltjes. Zo wordt zijn idee werkelijkheid. Hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een incident aan de Lekerstraat in Beek en Donk. Daar was een vrachtwagen een grote festivaltent verloren op het viaduct boven de N279. Een lantaarnpaal was door de houten delen van de tent geraakt. Er is niemand bij het incident gewond geraakt. De festivaltent kwam vanaf het Pinkpopterrein in Landgraaf en was onderweg naar het festivalterrein van Wish in Lieshout. Door het ongeval raakten de vangrail, de festivaltent en de lantaarnpaal fors beschadigd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR

0: non-stop OSR.
1: Ben je blij?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeenteraad van Gemert-Bakel vergadert donderdag 2 juli. In verband met de algemene beschouwing is de aanvangstijd aangepast en is het nu om 4 uur. De gemeenteraad krijgt jaarlijks de kadernota aangeboden ter voorbereiding op de komende begroting. Mocht blijken dat de commissievergaderingen van deze week een beperkt aantal bespreekpunten opleveren, dan worden de onderwerpen vanuit deze commissies toegevoegd aan de agenda van deze raadsvergadering en komt de raadsvergadering van 9 juli te vervallen. Dit wordt eventueel bekendgemaakt op vrijdag de 26e via de website en via social media. Het gemeentehuis Laabeek in Beekendonk is donderdagmiddag 25 juni vanaf 3:30 gesloten en ook zijn ze telefonisch niet bereikbaar. In de zomerperiode zijn de balies op enkele woensdagmiddagen vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Er zijn dan ook geen avondopenstellingen. Dat betreft de woensdagen 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot 7:30. Het is al langere tijd erg warm en droog in onze regio, waardoor er een grote kans is op brand in het natuurgebied. Mensen moeten dus extra goed opletten in de bossen, heidegebieden en andere natuurterrein. Ook al valt er af en toe een bui, dat is niet genoeg om de droogte echt op te lossen. Een klein vonkje kan al snel uitgroeien tot een grotere brand. Wat men kan doen is niet roken in natuurgebieden en geen peuken weggooien. In de natuur geen open vuur zoals kampvuur of barbecues en niet op droog gras parkeren. Door de hitte van de auto kan het gras in brand vliegen. Meer info kijk op brabantalert.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920.
0: Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeker en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Het gemeentehuis Labeek in Beekendonk is donderdagmiddag 25 juni vanaf 3:30 gesloten en ook zijn ze telefonisch niet bereikbaar. In de zomerperiode zijn de balies op enkele woensdagmiddagen vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Er zijn dan ook geen avondopenstellingen betreft de woensdagen 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Er wordt steeds meer stroom gebruikt en we wekken steeds meer stroom op. Ons stroomnet kan het niet altijd meer aan. Om huishoudens en bedrijven ook in de toekomst zo goed mogelijk van stroom te voorzien, breidt netbeheerder Enexis het net flink uit. In Labeek plaatst zij de komende jaren naar schatting zo'n 70 tot 80 elektriciteitshuisjes. Dat doet ze buurt voor buurt. Zo krijgt ze het stroomnet het snelst weer op orde en is er zo weinig mogelijk overlast. Ze start in augustus of september in Beek. Daar plaatst ze in fases 28 nieuwe huisjes. Het is al langere tijd erg warm en droog in onze regio, waardoor er een grote kans is op brand in het natuurgebied. Mensen moeten dus extra goed opletten in de bossen, heidegebieden en andere natuurterrein. Ook al valt er af en toe een bui, dat is niet genoeg om de droogte echt op te lossen. Een klein vonkje kan al snel uitgroeien tot een grotere brand. Wat men kan doen is niet roken in natuurgebieden en geen peuken weggooien. In de natuur geen open vuur zoals kampvuur of barbecues en niet op droog gras parkeren. Door de hitte van de auto kan het gras in brand vliegen. Meer info kijk op brabantalert.nl. De hulpdiensten zijn woensdag kort na het middaguur gealarmeerd voor een ongeval op de kruising Oude Molenweg-Rensenweg in De Mortel. Daar waren een taxi en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Tenminste één persoon raakte hierbij gewond en is door het ambulancepersoneel behandeld. De passagier in de taxi bleef ongedeerd. Beide auto's moesten door een berger worden afgesleept. De oorzaak zou gaan om een voorrangsfout van de taxichauffeur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn woensdag kort na het middaguur gealarmeerd voor een ongeval op de kruising Oude Molenweg-Rensenweg in De Mortel. Daar waren een taxi en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Tenminste, 1 persoon raakte hierbij gewond en is door het ambulancepersoneel behandeld. De passagier in de taxi bleef ongedeerd. Beide auto's moesten door een berger worden afgesleept. De oorzaak zou gaan om een voorrangsfout van de taxichauffeur. Hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een incident aan de Lekerstraat in Beekendonk. Daar was een vrachtwagen een grote festivaltent verloren op het viaduct boven de N279. Een lantaarnpaal was door de houten delen van de tent geraakt. Er is niemand bij het incident gewond geraakt. De festivaltent kwam vanaf het Pinkpopterrein in Landgraven was onderweg naar het festivalterrein van Wish in Lieshout. Door het ongeval raakten de vangrail, de festivaltent en de lantaarnpaal fors beschadigd. De Rommelmarkt, die zondag 28 juni door voetbalvereniging Sparta 25 in Beekendonk zou worden gehouden op het sportpark Het Heereind, gaat niet door. De gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers staat voorop. Veel vrijwilligers zijn ook op zaterdag al actief tijdens werkzaamheden op het sportpark, terwijl de temperatuur van rond de 35 graden worden verwacht. Voor zondag zijn de weersverwachtingen bovendien nog erg onzeker, met kans op aanhoudende hitte, maar ook op regen en onweer. Daarom wordt het zeker voor het onzeker genomen en wordt de Rommelmarkt afgelast. Het gemeentehuis Laabeek in Beekendonk is donderdagmiddag 25 juni vanaf 3:30 gesloten en ook zijn ze telefonisch niet bereikbaar. In de zomerperiode zijn de balies op enkele woensdagmiddagen vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Er zijn dan ook geen avondopenstellingen betreft de woensdagen 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Want to get your love. Ja, wie niet zou ik bijna willen zeggen. Jenny B hoor je. Daarmee zeg ik een hele goede morgen. Welkom bij OSR 920. Dit is Klaarwakker. Tot 9 uur bij je ook vandaag op deze donderdagochtend. De 25e juni alweer. Ben je al wakker? Of is het een beetje moeilijk? Dan proberen wij een beetje te helpen. Met onder meer Damiano David.

0: Comincia Tour. Raffaella Carrà was dat en Damiano David daarvoor. Ik zei David volgens mij, maar goed. Het weer van 20 jaar geleden dan. Donderdag de 25e is het vandaag. We gaan terug naar 2006. Het was zonnig en warm met een lichte bries. De maximum temperatuur bereikte toen 27 graden. 'S Nachts ging het terug naar 17. Nog steeds lekker dus. De wind kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag droog.
1: Klaar, wakker.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. En Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Pet Shop Boys, hier bij ons. Always on my mind. Ze blijven altijd in onze herinnering. Wat ook in de herinnering blijft is nieuws van lang geleden. We kijken naar het archiefnieuws van juni 1966. De eerste aflevering van het radioprogramma KRO Zondag wordt uitgezonden. En in Rotterdam wordt de nieuwe Van Brienenoordbrug geopend in 1976. Het was lot in 1996. Een brand in een chemische fabriek in Moerdijk treft de omgeving. De sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse zwemster won in juni 2006 goud op de 200 meter rugslag bij de Europese kampioenschappen? Het antwoord over twee plaatjes.

I Want It That Way, Backstreet Boys. En de Kings daarvoor met Dandy. En het was trouwens Femke Heemskerk die in juni 2006 goud won op de 200 meter rugslag bij de Europese kampioenschappen. En dit is Taylor Swift.

Als je hulp nodig hebt, die is onderweg. Al dus de Little River Band, Help It's On Its Way. Wat ook onderweg is, dat is het nieuws. En de regio breekt van 8 uur. Daarna zijn we terug met het laatste stukje van Klaba.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na twee zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regio break.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Er wordt steeds meer stroom gebruikt en we wekken steeds meer stroom op. Ons stroomnet kan het niet altijd meer aan. Om huishoudens en bedrijven ook in de toekomst zo goed mogelijk van stroom te voorzien, breidt netbeheerder Enexis het net flink uit. In Laabeek plaatst zij de komende jaren naar schatting zo'n 70 tot 80 elektriciteitshuisjes. Dat doet ze buurt voor buurt. Zo krijgt ze het stroomnet het snelst weer op orde en is er zo weinig mogelijk overlast. Ze start in augustus of september in Beek. Daar plaatst ze in fases 28 nieuwe huisjes. Het gemeentehuis Laabeek in Beek en Donk is donderdagmiddag 25 juni vanaf 3:30 gesloten en ook zijn ze telefonisch niet bereikbaar. In de zomerperiode zijn de balies op enkele woensdagmiddagen vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Er zijn dan ook geen avondopenstellingen, dat betreft de woensdagen 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. In Laabeek wordt dinsdag 30 juni een raadsbijeenkomst gehouden met als onderwerp inwonerparticipatie. Daarin wordt besproken hoeveel inwoners beter kunnen meedenken met plannen van de gemeente. De gemeenteraad moet hierover voor 1 januari 2027 nieuwe afspraken en regels vastleggen. Die worden vastgelegd in een verordening. Tijdens de bijeenkomst dinsdag praten de raadsleden over de richting van de nieuwe regels. Het is al langere tijd erg warm en droog in onze regio, waardoor er een grote kans is op brand in het natuurgebied. Mensen moeten dus extra goed opletten in de bossen, heidegebieden en andere natuurterrein. Ook al valt er af en toe een bui, dat is niet genoeg om de droogte echt op te lossen. Een klein vonkje kan al snel uitgroeien tot een grotere brand. Wat men kan doen is niet roken in natuurgebieden en geen peuken weggooien. In de natuur geen open vuur zoals kampvuur of barbecues en niet op droog gras parkeren. Door de hitte van de auto kan het gras in brand vliegen. Meer info kijk op brabantalert.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break. OSR 920.
5: Jij hoort bij ons.
6: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
7: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
1: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

De Locomotion van Kylie Minogue opende deel 2 van Klaarbakker voor vandaag. En ik beloof je nog veel meer leuke muziek. Het komende uur ook weer natuurlijk hier op OSR 920. Straks ook een 2 van 1. En we kijken naar de top 1000. En we horen ook Nick en Simon.

0: Black Magic Woman van Santana hier op OSR 920.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Een prachtig einde, hè? Go Lucky Laya, Chai Coltrane hoorde je. En diezelfde zangeres ook nog met You Were My Friend. En dat was 2 van 1 voor vandaag. En hier zijn de Beatles.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na twee zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school, dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Voor de fans van Neil Young was het smullige blazen met Old Man.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Neil Diamond dit jaar. Een nummer uit 1976 ga je horen, The Beautiful Noise. Neil Diamond nam dit nummer op in een studio in Los Angeles. De tekst gaat over de geluiden van die stad. Robbie Robertson van The Band produceerde het nummer. Het verscheen op zijn album wat dezelfde titel draagt als het nummer Beautiful Noise.

Just Give Me a Reason met Pink en Neil Diamond. Beautiful Noise. Prachtig nummer blijft het toch ook. Hè? Man maakte vele nummers. Kijk het hele rijtje maar eens een keer af als je het ergens kunt vinden. Nou ja, op internet is het niet zo moeilijk trouwens. Prachtige stem ook. Donkere stem. OSR 920 zegt goedemorgen. Hier is Michael Jackson en Man in the Mirror.

0: Terwijl we langzaam naar het einde sluipen van klaar wakker voor deze donderdagochtend, hoor je Britney Spears nog met de Sometimes en natuurlijk Good Old Michael Jackson. Nou ja, old en good. Kun je over twijfelen. Ik zeg dank je voor het luisteren van vandaag. Morgen zijn we er weer. Ik wens je een mooie dag.
1: Ik heb

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. De gemeenteraad van Gemert-Bakel vergadert donderdag 2 juli. In verband met de algemene beschouwing is de aanvangstijd aangepast en is het nu om 4 uur. De gemeenteraad krijgt jaarlijks de kadernota aangeboden ter voorbereiding op de komende begroting. Mocht blijken dat de commissievergaderingen van deze week een beperkt aantal bespreekpunten opleveren, dan worden de onderwerpen vanuit deze commissies toegevoegd aan de agenda van deze raadsvergadering en komt de raadsvergadering van 9 juli te vervallen. Dit wordt eventueel bekendgemaakt op vrijdag de 26e via de website en via social media. De rommelmarkt die zondag 28 juni door voetbalvereniging Sparta 25 in Beekendonk zal worden gehouden op het sportpark Het Heereind gaat niet door. De gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers staat voorop. Veel vrijwilligers zijn ook op zaterdag al actief tijdens werkzaamheden op het sportpark, terwijl de temperatuur van rond de 35 graden worden verwacht. Voor zondag zijn de weersverwachtingen bovendien nog erg onzeker met kans op aanhoudende hitte, maar ook op regen en onweer. Daarom wordt het zeker voor het onzeker genomen en wordt de rommelmarkt afgelast. Er wordt steeds meer stroom gebruikt en we wekken steeds meer stroom op. Ons stroomnet kan het niet altijd meer aan. Om huishoudens en bedrijven ook in de toekomst zo goed mogelijk van stroom te voorzien, breidt netbeheerder Enexis het net flink uit. In Laabeek plaatst zij de komende jaren naar schatting zo'n 70 tot 80 elektriciteitshuisjes. Dat doet ze buurt voor buurt. Zo krijgt ze het stroomnet het snelst weer op orde en is er zo weinig mogelijk overlast. Ze start in augustus of september in Beek. Daar plaatst ze in fases 28 nieuwe huisjes. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot 7:30. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

je werk? Nou, ik geloof het nooit, want het is veel te arm. Maar Just Can't Get Enough, Depeche Mode aan het begin van dit eerste uurtje van de muziekfabriek op deze donderdagochtend tot aan 12 uur met allemaal lekkere muziek. Wat dacht je van deze? De Steam.

David Bowie met Jagger hebben we ooit nog een versie gemaakt in de jaren 80, maar het was de Motown-versie van 1964. Marla Reeves en de Vanellas met Dancing in the Street. Willie Nelson, wie kent hem niet?

als je het over de Cats hebt, dan vind ik dit een van de leukste platen. Die hoor je zo weinig. She Was Too Young, 1978. En daarvoor de Bee Gees en Paying the Price of Love. Een klassieker uit de jaren 60. Herbert en No.

Het waren de eerste bescheiden hits van de heren van Smokey in het midden van de jaren 70. Don't play your rock and roll to me. Daarna zouden die hele grote hits komen als Living Next Door. Terwijl daarvoor Stan Ridgway en de opvolger van Camouflage heette Calling Out to Carol.

dames gaan weer een hele grote show organiseren. Volgend jaar, ze hebben dat dit jaar ook gedaan, de Linda Rozeska Party met Ademnood natuurlijk als hoofdmoot. Want dat was natuurlijk hun groot hit in de jaren 90. Daarvoor Keen en This Is The Last Time. Op naar het nieuws van 10 uur. Gloria Estefan en Oye Mi Canto. Take

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regio break.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Bij de gemeente Laabeek komen regelmatig vragen binnen over het maaien van de vijveroevers. Dat lijkt misschien niet goed voor dieren, maar het gebeurt bewust en zorgvuldig. In het voorjaar wordt ongeveer de helft van de oever gemaaid, in het najaar de andere helft. Dat gebeurt volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeente. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met beschermde planten en dieren. Zo blijft er altijd genoeg plek over voor planten en dieren om te leven en te schuilen. Met deze aanpak blijven de vijvers gezond. Het blijven fijne leefplekken voor planten en dieren nu en in de toekomst. In Laabeek wordt dinsdag 30 juni een raadsbijeenkomst gehouden met als onderwerp inwonerparticipatie. Daarin wordt besproken hoeveel inwoners beter kunnen meedenken met plannen van de gemeente. De gemeenteraad moet hierover voor 1 januari 2027 nieuwe afspraken en regels vastleggen. Die worden vastgelegd in een verordening. Tijdens de bijeenkomst dinsdag praten de raadsleden over de richting van de nieuwe regels. Het gemeentehuis Laabeek in Beekendonk is donderdagmiddag 25 juni vanaf 3:30 gesloten en ook zijn ze telefonisch niet bereikbaar. In de zomerperiode zijn de balies op enkele woensdagmiddagen vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Er zijn dan ook geen avondopenstellingen. Het betreft de woensdagen 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot 7:30. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break. Wat je ook doet. Of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
1: Welkom Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Tom Holland.

Stylistic uit de jaren 70 maakt een begin aan het tweede uur van de muziekfabriek op deze donderdag. Met zometeen rond 10:30 uiteraard tijd voor de plaat en zijn verhaal. Ga een mooie voor je opzoeken, dat beloof ik je. R.E.M. Losing My Religion, zometeen The Animals, House of the Rising Sun en Avicii en Wake Me Up.

Hij had een hele mooie carrière voor zich, maar hij is op jonge leeftijd overleden. Deze Avicii, Wake Me Up and For The Animals, House of the Rising Sun. 64 was het jaar aan de plaat die elk jaar weer terugkomt in alle hitlijsten die het einde van het jaar de radio's thuis van. Het is tijd voor een kopje koffie, daar ga ik mee meedoen. VOF de Kunst, zometeen Sammy Davis

0: veel groepen kwamen vanuit Engeland naar Nederland toe. Dus ze noemen dat de muzikale Britse invasie in de 1964. Dave Clark 5 hoorde daar ook bij. Dat was Glad All Over. Ik had het je beloofd. Een hele mooie. Komt-ie.
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Nou, hou je maar vast, want dit wordt een geweldige zomer. Weliswaar ondergronds, omdat we alleen daar veilig zijn, zegt mijn vader. Daarom heeft hij een schuilkelder voor ons gebouwd, voor als de rooien op de knop gaan drukken, had mijn vader gezegd. Hij heeft een schuilkelder volgepropt met proviant en bier. Want ja, overleven is het nieuwe sleutelwoord in de nieuwe wereldorde. Maar ik laat mijn vader maar kletsen. Ik hou me liever bezig met de mooie kanten van het leven deze zomer. De mooie meiden aan het strand bijvoorbeeld. Zoals die ene blondine die me doet denken.

aan een of andere mooie actrice. Ze heeft de lekkerste geurtjes op zich met moeilijke Franse namen, maar daar maakt ze alle jongens gek mee. Dat ze het zelf wel leuk vindt om een beetje uit te dagen, dat is wel duidelijk. Ze is echt mijn type. Ze heeft alles voor een bewoner van deze nieuwe wereld waarin we leven. Dus vraag ik haar of ze een vriendje heeft. Dat heeft ze niet, waardoor ik wat langer met haar blijf praten. Ze is gek van jazz en rock'n'roll, vooral van vernieuwers als Dave Brubeck. Hij is echt een vernieuwer, een pionier, zegt ze. Voor mij is hij de toekomst van de nieuwe muziek in de nieuwe wereld waarin we straks leven. Iedereen heeft het over die nieuwe wereld. Ikzelf kan er ook niet over uit. Straks verhuis ik naar de grote stad om architect te worden en om te helpen die nieuwe wereld op te bouwen. Maar tot die tijd moeten we de hele zomer nog doorbrengen in de schuilkelder van mijn pa. Want je weet maar nooit, zegt hij. En nu maar wachten tot de deuren eindelijk weer open kunnen. En we kunnen gaan bouwen aan die nieuwe wereld.

Nou, zo goed als continu komen zijn je voorbij hier in de muziekfabriek tussen 9 en 12 uur. Let the music play van Barry White. En daarvoor hadden we Buddy Holly en It Doesn't Matter Anymore. En die hele mooie die ik speciaal uitzocht voor deze

Baby When You're Gone van een mooi duo, namelijk Bryan Adams en Melanie C. Daarvoor de Rolling Stones, Mother's Little Helper en Rob de Nijs met het Huis in de Zon. Brengt dan weer aan het einde aan het tweede uur van de muziekfreak op deze donderdagochtend. Zometeen nog één uurtje met muziek en daarna gaan we weer tijd maken voor een broodje OSR met Leo. Die gaat het weer heerlijk beleggen. Dat weet ik zeker. Europe is hit met Carrie.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regio break.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Geemold Bakel op Omroep Pioland. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot 7:30. Bij de gemeente Laabeek komen regelmatig vragen binnen over het maaien van de vijveroevers. Dat lijkt misschien niet goed voor dieren, maar het gebeurt bewust en zorgvuldig. In het voorjaar wordt ongeveer de helft van de oever gemaaid, in het najaar de andere helft. Dat gebeurt volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeente. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met beschermde planten en dieren. Zo blijft er altijd genoeg plek over voor planten en dieren om te leven en te schuilen. Met deze aanpak blijven de vijvers gezond. Het blijven fijne leefplekken voor planten en dieren nu en in de toekomst. Hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een incident aan de Lekerstraat in Beek en Donk. Daar was een vrachtwagen een grote festivaltent verloren op het viaduct boven de N279. Een lantaarnpaal was door de houten delen van de tent geraakt. Er is niemand bij het incident gewond geraakt. De festivaltent kwam vanaf het Pinkpopterrein in Landgraven en was onderweg naar het festivalterrein van Wish in Lieshout. Door het ongeval raakten de vangrail, de festivaltent en de lantaarnpaal fors beschadigd. In de Elshorst in Adrichter wordt donderdag 2 juli de laatste stap gezet in een bijzonder buurtinitiatief. Die dag worden daar goaltjes geplaatst op het vernieuwde speelveld. Het plan voor het speelveld werd bedacht door de 8-jarige Stef. Hij wilde het voormalige speeltuintje groener en leuker maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een speelveld met natuurlijke elementen, meer beplanting en een sterke focus op de biodiversiteit. Stef zal die middag om 3 uur meehelpen met het in de grond slaan van palen voor de goaltjes. Zo wordt zijn idee werkelijkheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

1973 kwam hun eerste album uit met onder meer erop Rollover Beethoven en Showdown Electric Light Orchestra draaiden we met All Over The World. Welkom in het derde en laatste uur van de Muziekfabriek op deze donderdagochtend nacht tot aan 12 uur bij. Dan is het tijd voor Leo van den Boom en daarna OZR in de middag. Madonna gaat zo meteen zingen. Dress You Up, we hebben de Internationals voor je klaarstaan. Young and in Love en we gaan lekker dansen met Spiller en de Groove Jets.

gaat al deze plaat perfect lukken. Ik speel hem als met de Groove Jet. En we hadden de internationals en een aantal dames uit Nederland met Young and In Love. Hij kan dat op zijn best. Let me entertain you. Hier is Robbie Williams.

in België zei ze vroeger altijd Stefke Mirakel, oftewel Stevie Wonder. Yes to me, yes to you and yesterday. Daarvoor Christy met Iron Horse en Robbie Williams en Let Me Entertain You. Maar even de zon opzoeken. Sergio Mendes, Black Eyed Peas en Mash Canada.

Coco Jumbo van Mr. President. En daarvoor The Carpenters, Richard and Kevin and Please, Mr. Postman. Ook zo'n klassieker die door vele anderen gedaan werd. Onder meer ook door de Beatles. En Sergio Mendes poetste samen met The Black Eyed Peas hun eigen liedje, dat namelijk Mashkinada.

De Supremes. En daarvoor hadden wij Damien Soersel op een graag geziene en graag gehoorde gast in de muziekfabriek. Forever and Ever en Casey the Sunshine Band. En Give It Up, oftewel Atje voor de sfeer. Maar dat verhaal ken je waarschijnlijk wel. Eddie Zoe tegenwoordig presenteert hij heel vaak bij RTL Boulevard de nodige dingen. Dit is de tijd natuurlijk nog veel zon bijna heeft.

dagelijkse routine. 9 to 5 van Dolly Parton. Voorafgaand door Eddie Zoe met bijna inderdaad bijna het einde van de muziekfabriek van deze donderdag. Morgen zijn we nog één keer tussen 9 en 12 uur. En vanaf laatste maandag is Ben weer terug. Want hij is gewoon lekker even een paar dagjes weg. En dat mag hard werken. Dan heb je ook een paar dagen vakantie verdiend. Zo is het toch. Deze gaat ons meenemen naar het nieuws van 12 uur. Dan is het tijd voor het broodje met Deo. En ik ben er graag morgen weer. Coco Harrens, Why the Shade of Milk, de laatste.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn woensdag kort na het middaguur gealarmeerd voor een ongeval op de kruising Oude Molenweg-Rensenweg in De Mortel. Daar waren een taxi en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Tenminste één persoon raakte hierbij gewond en is door het ambulancepersoneel behandeld. De passagier in de taxi bleef ongedeerd. Beide auto's moesten door een berger worden afgesleept. De oorzaak zou gaan om een voorrangsfout van de taxichauffeur. De Rommelmarkt, die zondag 28 juni door voetbalvereniging Sparta 25 in Beekenonk zou worden gehouden op het sportpark Het Heereind, gaat niet door. De gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers staat voorop. Veel vrijwilligers zijn ook op zaterdag al actief tijdens werkzaamheden op het sportpark, terwijl de temperatuur van rond de 35 graden worden verwacht. Voor zondag zijn de weersverwachtingen bovendien nog erg onzeker, met kans op aanhoudende hitte, maar ook op regen en onweer. Daarom wordt het zeker voor het onzeker genomen en wordt de Rommelmarkt afgelast. Het gemeentehuis Laabeek in Beekendonk is donderdagmiddag 25 juni vanaf 3:30 gesloten en ook zijn ze telefonisch niet bereikbaar. In de zomerperiode zijn de balies op enkele woensdagmiddagen vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Er zijn dan ook geen avondopenstellingen betreft de woensdagen 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot 7:30. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

mij de groep aller tijden van Nederland, Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. En daarmee zijn we begonnen aan Broodje Zeggen op deze donderdagmiddag. Zojuist 3 uur lang Tom Holland en morgen vroeg nog 1 keertje zijn kunstje in plaats van Ben, de muziekfabriek. Dankjewel Tom. Tot 2 uur dus, Broodje Zeggen, muziek tijdens de lunch met nu die hit van de Michael Zeger Band. Dit is Let's All Chant, een hele goede middag.

Wat van Angie Stone. Wish I Didn't Miss You. En daarvoor hadden we Jennifer Lopez en David Guetta van niet zo lang geleden. Save Me Tonight. Dit is langer geleden. Op de zender vol muzikale herinneringen. En nu verder met een avondje van de Tremolo's. Here comes

En wederom zo'n hete dag. En dan is schaduw natuurlijk wel heel belangrijk. Dus zorg dat je daarin blijft. Rasmus was dat een beetje. Rock op OSN 9, 2-0. Zometeen de hoofdpunten uit het raam. Nu is er worden Corgis.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

gaat zoals het gaat. Skik was dat, dialect. Zometeen muziek van Milky Chains en een rustige van Christopher Cross tijdens Bojo Zer. Nog in de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. Dit is OSN 920 met nu deze plaat van LTD. Hun allerbekendste band.

Os. Beetje zo'n rustpunt tijdens Broodje, we zeggen deze hete donderdag. Het plaatje All Right. Let wel, het nationale hitteplan is nog steeds van kracht. Zorg dat je voldoende drinkt vandaag, ook al heb je geen dorst. Koel je omgeving, maak gebruik van een zonnewering, ventilator of airconditioning en open de ramen pas als het buiten koeler is. Doe het rustig aan vandaag. Heerlijk zitten in de schaduw. En luister nou eens aan 920 met nu Chris Norman.

vorige plaat stond zo lang nummer 1 in Nederland dit jaar. Alex Warren, Fever Dream. En daarvoor The Dream and Things Can Only Get Better. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur. En daarna verder met deel 2 van Broodje Ozer. De laatste dit uur, een oudje van Marianne Faithfull. Dit is STS Goba.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn, waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwssites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrand, regio-break. Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Het is al langere tijd erg warm en droog in onze regio, waardoor er een grote kans is op brand in het natuurgebied. Mensen moeten dus extra goed opletten in de bossen, heidegebieden en andere natuurterrein. Ook al valt er af en toe een bui, dat is niet genoeg om de droogte echt op te lossen. Een klein vonkje kan al snel uitgroeien tot een grotere brand. Wat men kan doen is niet roken in natuurgebieden en geen peuken weggooien. In de natuur geen open vuur zoals kampvuur of barbecues en niet op droog gras parkeren. Door de hitte van de auto kan het gras in brand vliegen. Meer info kijk op brabantalert.nl. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot 7:30. In Laabeek wordt dinsdag 30 juni een raadsbijeenkomst gehouden met als onderwerp inwonerparticipatie. Daarin wordt besproken hoeveel inwoners beter kunnen meedenken met plannen van de gemeente. De gemeenteraad moet hierover voor 1 januari 2027 nieuwe afspraken en regels vastleggen. Die worden vastgelegd in een verordening. Tijdens de bijeenkomst dinsdag praten de raadsleden over de richting van de nieuwe regels. De hulpdiensten zijn woensdag kort na het middaguur gealarmeerd voor een ongeval op de kruising Oude Molenweg-Rensenweg in De Mortel. Daar waren een taxi en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Tenminste 1 persoon raakte hierbij gewond en is door het ambulancepersoneel behandeld. De passagier in de taxi bleef ongedeerd. Beide auto's moesten door een berger worden afgesleept. De oorzaak zou gaan om een voorrangsfout van de taxichauffeur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.

0: Wide Between the Eyes. Muziek van Wax uit de jaren 80. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodjoe Zeg op deze zonnige donderdagmiddag. Fijn dat je luistert. We gaan gelijk naar Philadelphia. Dat doen we met de International All-Stars. Dit is Let's Clean Up the Ghetto. Goedemiddag.
1: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was,

En het houdt ze maar niet op natuurlijk. Axwell en Ingrosso hoor die en The Sun is Shining. Daarvoor de Nederlandstalige plaat van Jaap Reesema. De man die ooit deel uitmaakte van de Hermes Houseband en daarna succesvoller was. Als je voor me staat. Verder met wat country op deze donderdagmiddag. Dat doen we met een hit van de Mavericks. Dit is Dance the Night Away.

En we draaien ze dus helemaal de platen. Joe Jackson, It's Different for Girls. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Daarbij ook de weersverwachting. Daarvoor nog één hit. Het is toch van Fanfare Jan. Succesvol waren ze. Boney M. Dit is Sunny op OSR 9.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

The Red Hot Chili Peppers, Desecration Smile. En voor de volgende plaat gaan we naar de Motorstal, de hit van Diana Ross.

Maakt het luisteren naar OZ 920 zo leuk. Er zijn er vol muzikale herinneringen. Maar ook nieuwe platen. Die hoorde je zojuist. Miles Smith en Nigel Horan uit de Nederlandse hitlijst van dit moment. Drive Safe. Gevolgd door de Sir Douglas Quintet en Mendocino. We gaan naar de jaren 90 met een hit van Snap.

De stem van Precious Wilson, de hit van Eruption, One Way Ticket. Dat was mijn aandeel weer voor deze donderdagmiddag. Zometeen na het nieuws van 2 uur verder met Peter Derks en Martin Huibers met OSR in de middag. Ik wens je nog een hele fijne dag. Geniet vanavond natuurlijk van het Nederlands elftal. En wij spreken elkaar morgen weer om 12 uur voor een nieuwe aflevering van Broodje OSR. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6 uur 's avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Het is al langere tijd erg warm en droog in onze regio, waardoor er een grote kans is op brand in het natuurgebied. Mensen moeten dus extra goed opletten in de bossen, heidegebieden en andere natuurterrein. Ook al valt er af en toe een bui, dat is niet genoeg om de droogte echt op te lossen. Een klein vonkje kan al snel uitgroeien tot een grotere brand. Wat men kan doen is niet roken in de natuurgebieden en geen peuken weggooien. In de natuur geen open vuur zoals kampvuur of barbecues en niet op droog gras parkeren. Door de hitte van de auto kan het gras in brand vliegen. Meer info kijk op brabantalucht.nl. De Rommelmarkt, die zondag 28 juni door voetbalvereniging Sparta 25 in Beekenonk zal worden gehouden op het sportpark Het Heereind, gaat niet door. De gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers staat voorop. Veel vrijwilligers zijn ook op zaterdag al actief tijdens werkzaamheden op het sportpark, terwijl de temperatuur van rond de 35 graden worden verwacht. Voor zondag zijn de weersverwachtingen bovendien nog erg onzeker, met kans op aanhoudende hitte, maar ook op regen en onweer. Daarom wordt het zeker voor het onzeker genomen, wordt de Rommelmarkt afgelast. De hulpdiensten zijn woensdag kort na het middaguur gealarmeerd voor een ongeval op de kruising Oude Molenweg-Rensenweg in De Mortel. Daar waren een taxi en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Tenminste, één persoon raakt hierbij gewond en is door het ambulancepersoneel behandeld. De passagier in de taxi bleef ongedeerd. Beide auto's moesten door een berger worden afgesleept. De oorzaak zou gaan om een voorrangsfout van de taxichauffeur. Er wordt steeds meer stroom gebruikt en we wekken steeds meer stroom op. Ons stroomnet kan het niet altijd meer aan. Om huishoudens en bedrijven ook in de toekomst zo goed mogelijk van stroom te voorzien, breidt netbeheerder Enexis het net flink uit. In Laabeek plaatst zij de komende jaren naar schatting zo'n 70 tot 80 elektriciteitshuisjes. Dat doet ze buurt voor buurt. Zo krijgt ze het stroomnet en snelst weer op orde en is er zo weinig mogelijk overlast. Ze start in augustus of september in Beek. Daar plaatst ze in fases 28 nieuwe huisjes. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.

Justin Timberlake en Michael Jackson, Love Never Felt So Good. En we hebben ook nog Glenn Frey en The Heat Is On. Nou, daar is in elk geval geen woord over gelogen. Goedemiddag.

Tijdens Wim zei ineens nog even Frisserdijk, Mr. Know-it-all. En hadden we nog geen Modern Finance daarvoor. A piece of the rock. Oh zeg, in de middag op wederom een bloedhete dag vandaag in Nederland. Welkom bij de show, oh zeg, in de middag. Het onderweg, warband, kwaas, kwaas de moe naar

Helemaal terug naar de mooie jaren 80 met de Raw Band. Het was een eenmalig hit succes voor ze. Clouds, Aquas, The Moon. Zo dus direct je nog verder op Daniel Lohuis. Prachtig mooie dag. En Jack Johnson, Good People. Ook die zometeen na deze van de Birds. Turn, turn, turn.

Danielle Lohuis en prachtig mooie dag. Ja, dat is het zeker, maar wel een hele hete. En ja, maak je borst maar nat voor morgen, want dat wordt de hete dag van deze week. 39, misschien wel 40 graden morgen. Nou, zometeen Mavericks, Dancing Night Away naar Sommieux. It's Only Love.

Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. En vorige week waren ze nog in Nederland voor een tweetal optredens in de Ziggo Dome. Oh zeg, hou je hoofd koel met deze extreme temperaturen. André Hazes, bloed, zweet en tranen.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

duurt te lang. Davina en Michel, straks na 3 uur zijn we terug met het 2e uur van deze fijne show OZR in de middag. Zometeen het radio nieuws van 3 uur en de regio-rijk. En dit is Adamski en Killer.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten. Maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Geemold Bakel op Omroep Peelrond. De gemeenteraad van Geemelt-Bakel vergadert donderdag 2 juli. In verband met de algemene beschouwing is de aanvangstijd aangepast en is het nu om 4 uur. De gemeenteraad krijgt jaarlijks de kadernota aangeboden ter voorbereiding op de komende begroting. Mocht blijken dat de commissievergaderingen van deze week een beperkt aantal bespreekpunten opleveren, dan worden de onderwerpen vanuit deze commissies toegevoegd aan de agenda van deze raadsvergadering en komt de raadsvergadering van 9 juli te vervallen. Dit wordt eventueel bekendgemaakt op vrijdag de 26e via de website en via social media. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot half 8. Er wordt steeds meer stroom gebruikt en we wekken steeds meer stroom op. Ons stroomnet kan dit niet altijd meer aan. Om huishoudens en bedrijven ook in de toekomst zo goed mogelijk van stroom te voorzien, breidt netbeheerder Enexis het net flink uit. In Laabeek plaatst zij de komende jaren naar schatting zo'n 70 tot 80 elektriciteitshuisjes. Dat doet ze buurt voor buurt. Zo krijgt ze het stroomnet het snelst weer op orde en is er zo weinig mogelijk overlast. Ze start in augustus of september in Beek. Daar plaatst ze in fases 28 nieuwe huisjes. Het gemeentehuis Laabeek in Beek en Donk is donderdagmiddag 25 juni vanaf 3:30 gesloten en ook zijn ze telefonisch niet bereikbaar. In de zomerperiode zijn de balies op enkele woensdagmiddagen vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Er zijn dan ook geen avondopenstellingen betreft de woensdagen 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR 920.
0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

Het was een monsterrit alweer 36 jaar geleden. Ja, de tijd die vliegt voorbij voor... Wat is Rhyme? Verdampt die Liedig. Daarvoor genodig Amy Winehouse en Cupid. Het is even na 3 uur geworden. Op deze bloedhete donderdagmiddag hou je hoofd koel. Queen hebben klaarstaan. Somebody to Love. Na deze van Milk and Sugar. Let the sunshine in.

Ozer, 92L, Douwe Bob en This World Is Our Home. En de muziek hiervan werd gebruikt voor een commercial voor zonvakanties. En ja, wie weet heb jij je volgende vakantie ook alweer geboekt in het buitenland. Maar ja, voor het weer hoef je nou niet per se weg te gaan, hè. Zometeen Ming de Ville en Sven de Stroll naar Johnny Cab. Dit is Just Got Paid.

Ray Jones en La Vie en Rose. Hallo, Raccoon en het mooie oceaan. Zometeen nog die hele grote hit voor de Pointer Sisters, Fire. En nu eerst is dit Shepherd's Coming Home.

Bluff en niets dan dit. OZR920 te beluisteren in de regio op 4 FM-frequenties. Ook via 2 DAB Plus kanalen. En ook online kun je ons wereldwijd volgen voor alle kanalen en frequenties. Ga naar de website van OZR. Dat is OZR920.nl.

Abba en Mamma Mia. Mijn aandeel voor deze donderdagmiddag zit er alweer op. Zometeen na 4 uur deel 2 van OSR in de middag met Martin Herbers. Ik wens jou nog een fijne donderdag en graag tot morgen. Nu nog Something Happens en Parachutes.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Het is al langere tijd erg warm en droog in onze regio, waardoor er een grote kans is op brand in het natuurgebied. Mensen moeten dus extra goed opletten in de bossen, heidegebieden en andere natuurterrein. Ook al valt er af en toe een bui, dat is niet genoeg om de droogte echt op te lossen. Een klein vonkje kan al snel uitgroeien tot een grotere brand. Wat men kan doen is niet roken in de natuurgebieden en geen peuken weggooien. In de natuur geen open vuur zoals kampvuur of barbecues en niet op droog gras parkeren. Door de hitte van de auto kan het gras in brand vliegen. Meer info kijk op brabantalert.nl. Hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een incident aan de Lekerstraat in Beek en Donk. Daar was een vrachtwagen een grote festivaltent verloren op het viaduct boven de N279. Een lantaarnpaal was door de houten delen van de tent geraakt. Er is niemand bij het incident gewond geraakt. De festivaltent kwam vanaf het Pinkpopterrein in Landgraven was onderweg naar het festivalterrein van Wish in Lieshout. Door het ongeval raakten de vangrail, de festivaltent en de lantaarnpaal fors beschadigd. In de Elshorst in Adrichter wordt donderdag 2 juli de laatste stap gezet in een bijzonder buurtinitiatief. Die dag worden daar goaltjes geplaatst op het vernieuwde speelveld. Het plan voor het speelveld werd bedacht door de 8-jarige Stef. Hij wilde het voormalige speeltuintje groener en leuker maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een speelveld met natuurlijke elementen, meer beplanting en een sterke focus op de biodiversiteit. Stef zal die middag om 3 uur meehelpen met het in de grond slaan van palen voor de goaltjes. Zo wordt zijn idee werkelijkheid. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot 7:30. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

0: Met Medusa en Dermot Kennedy begonnen we op deze overzeg in de middag op de donderdag, de 25e juli. En natuurlijk is het weer heet en morgen wordt het nog heter. Ja, het is het onderwerp van de dag natuurlijk. We danken Peter voor deel 1 van overzeg in de middag. En dit is deel 2 tot aan 6 uur met Agda de Munnik en de kapitein. Deel 2.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Rihanna. En S&M staat voor sadisme en masochisme, waar je al geen plaatjes over kunt maken. In elk geval, Beatlof doet er niet aan mee. Hij wil veel voor je doen, maar dat niet. I do anything for you, but I won't do that.
1: En

Hard Times We Went van Joe Cocker en van de Supermax, de groep uit Oostenrijk. Ja, want daar komen ze vandaan met het nummer The Love Machine. We gaan zo meteen rustig even naar de hoogtepunten van het nieuws. Want vooral breek het lijntje niet vandaag. Maar voor die tijd hebben we nog muziek van E.G. Daily. Hier is Say It, alsjeblieft, Say It. If you want my love.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons.

Zombie, het protestlied over de Noord-Ierse conflict, waarmee de Cranberries wereldwijd doorbraken. De Ierse formatie die plotseling ophielden na de dood van hun zangeres Dolores in 2018. Hier is Amy Stutz op ouwe zeg en dit heet Misfit.

It's DNA, More Than A Game. Het lied dat ter hoor werd gebracht tijdens de opening van het WK voetbal. En het was van Andrea Bocelli samen met EJ en Megan Thee Stallion. Onder leiding van de Franse DJ David Guetta. Ja, en vannacht om 1 uur, dan wordt er weer gespeeld in Amerika tussen Nederland en Tunesië. En om 1 uur s'nachts in Kansas City. Als je er tenminste wakker voor kan blijven. Is dan Derek en de Domino's en Leila.

Dirk en de Domino's, de band van Eric Clapton en Duane Ellman. En de grote hit Leila. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. Maar eerst Bobby Goldsboro en Honey.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weerssituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na 1 dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver, die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer. Het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn woensdag kort na het middaguur gealarmeerd voor een ongeval op de kruising Oude Molenweg-Rensenweg in De Mortel. Daar waren een taxi en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Tenminste, één persoon raakte hierbij gewond en is door het ambulancepersoneel behandeld. De passagier in de taxi bleef ongedeerd. Beide auto's moesten door een berger worden afgesleept. De oorzaak zou gaan om een voorrangsfout van de taxichauffeur. De gemeenteraad van Gemert-Bakel vergadert donderdag 2 juli. In verband met de algemene beschouwing is de aanvangstijd aangepast en is het nu om 4 uur. Gemeenteraad krijgt jaarlijks de kadernota aangeboden ter voorbereiding op de komende begroting. Mocht blijken dat de commissievergaderingen van deze week een beperkt aantal bespreekpunten opleveren, dan worden de onderwerpen vanuit deze commissies toegevoegd aan de agenda van deze raadsvergadering en komt de raadsvergadering van 9 juli te vervallen. Dit wordt eventueel bekendgemaakt op vrijdag de 26e via de website en via social media. In Laabeek wordt dinsdag 30 juni een raadsbijeenkomst gehouden met als onderwerp inwonerparticipatie. Daarin wordt besproken hoeveel inwoners beter kunnen meedenken met plannen van de gemeente. De gemeenteraad moet hierover voor 1 januari 2027 nieuwe afspraken en regels vastleggen. Die worden vastgelegd in een verordening. Tijdens de bijeenkomst dinsdag praten de raadsleden over de richting van de nieuwe regels. Het is al langere tijd erg warm en droog in onze regio, waardoor er een grote kans is op brand in het natuurgebied. Mensen moeten dus extra goed opletten in de bossen, heidegebieden en andere natuurterrein. Ook al valt er af en toe een bui, dat is niet genoeg om de droogte echt op te lossen. Een klein vonkje kan al snel uitgroeien tot een grotere brand. Wat men kan doen is niet roken in natuurgebieden en geen peuken weggooien. In de natuur geen open vuur zoals kampvuur of barbecues en niet op droog gras parkeren. Door de hitte van de auto kan het gras in brand vliegen. Meer info kijk op brabantalert.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers. Adel.

niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen is het heel nodig dat er wat onderwijs komt. Adult Education van Daryl Hall en John Oates. Welkom in het laatste uur OSR in de middag op deze snikhete 25 juni. De donderdagmiddag met Rick Springfield en de Celebrate Youth.

Uit de Nederlandse hipraders van dit ogenblik kwam de nieuwe single van Sam Felder en Olivia Dean. En die heette Ryan Me In. En we hadden Rick Springfield met Celebrate Youth. We gaan even naar Friesland samen met Siep van der Ploeg en De Kast. En we doen het in dit geval in het Fries. Else grins voorbij.

voormalige zanger van de groep Led Zeppelin. Robert Plant was dat met The Big Lock. En we hadden daarvoor de Four Tops en de Simple Game. We gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst uit Zeeland, Danny Vera zingt over het slangenjaar, The Year of the Snake. En dat verwijst naar zijn geboortejaar 1977, het jaar van de slangen.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Bad English, de groep die werd samengesteld uit leden van twee supergroepen, Johnny en natuurlijk de Babies met de zang erbij van John Waite. En Time Stood Still, de tijd stond heel even stil. Wij hadden destijds Johnny Kragerman natuurlijk met Earn a Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

prachtig toch? Miss Montreal en alles. Van de Lady Gaga daarvoor als de pokerface. Smokey Robinson en de Miracles op OSR 920. Hier zijn de Tears of a Clown.

Smokey Robinson en de Miracles en de Tears of a Clown. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur OSR in de avond door. Met Tom Holland en de rest van de collega's. Ik wens je nog een hele fijne, zwoele zomeravond toe. En niet vergeten om vannacht te kijken naar het Nederlands elftal tegen Tunesië. Tot slot, de Common Limits. Prettige avond.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
3: Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: Omroep Peelrond, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemold Bakel op Omroep Peelrond. In de Elshorst en Adrichter wordt donderdag 2 juli de laatste stap gezet in een bijzonder buurtinitiatief. Die dag worden daar goaltjes geplaatst op het vernieuwde speelveld. Het plan voor het speelveld werd bedacht door de 8-jarige Stef. Hij wilde het voormalige speeltuintje groener en leuker maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een speelveld met natuurlijke elementen, meer beplanting en een sterke focus op de biodiversiteit. Stef zal die middag om 3 uur meehelpen met het in de grond slaan van palen voor de goaltjes. Zo wordt zijn idee werkelijkheid. Het is al langere tijd erg warm en droog in onze regio, waardoor er een grote kans is op brand in het natuurgebied. Mensen moeten dus extra goed opletten in de bossen, heidegebieden en andere natuurterrein. Ook al valt er af en toe een bui, dat is niet genoeg om de droogte echt op te lossen. Een klein vonkje kan al snel uitgroeien tot een grotere brand. Wat men kan doen is niet roken in natuurgebieden en geen peuken weggooien. In de natuur geen open vuur zoals kampvuur of barbecues en niet op droog gras parkeren. Door de hitte van de auto kan het gras in brand vliegen. Meer info kijk op brabantalert.nl. De hulpdiensten zijn woensdag kort na het middaguur gealarmeerd voor een ongeval op de kruising Oude Molenweg-Rensenweg in de Mortel. Daar waren een taxi en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Tenminste, 1 persoon raakt hierbij gewond en is door het ambulancepersoneel behandeld. De passagier in de taxi bleef ongedeerd. Beide auto's moesten door een berger worden afgesleept. De oorzaak zou gaan om een voorrangsfout van de taxichauffeur. In Laabeek wordt dinsdag 30 juni een raadsbijeenkomst gehouden met als onderwerp inwonerparticipatie. Daarin wordt besproken hoeveel inwoners beter kunnen meedenken met plannen van de gemeente. De gemeenteraad moet hierover voor 1 januari 2027 nieuwe afspraken en regels vastleggen. Die worden vastgelegd in een verordening. Tijdens de bijeenkomst dinsdag praten de raadsleden over de richting van de nieuwe regels. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: Omroep Peelrand, regiobreek.
6: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
4: Tom Blank.

daar, want Tour Limit, we waren toch wel een beetje veranderd. En stel als je namelijk kijkt naar No Limit, dan was dit wel een rustig liedje voor zo'n Wanna Get Up, eind van de jaren 90. En zo begonnen wij de donderdagavond van de avond door. Van hier op Bouwers 29.0 tot aan 10 uur zijn we er voor je.

gemaakt zijn de film Dirty Dancing, werd het een hit. Komt eigenlijk uit Nederland en 62, The Contours en Do You Love Me. En daarvoor Doe Maar en Is Dit Alles. Nou, nog een paar dagen en dan gaan we naar wat mindere temperatuur. En dan zitten we toch wel om te snakken, lijkt mij zo. Even kijken, we gaan een rondje van drie doen met Zoekendorf van het Jari met het hele mooie Diamante. We hebben Hugo Zomers met Jamaican en dit zijn die OJ's in de berg.

kun je nou zoveel genieten. Even een heerlijk rustmomentje in alle drukte. Zucchero Fornaciari, prachtig. Diamante. En daarvoor hadden we Jugel met Jamaica. En dat is momenteel een van de zomer.

De beide groepen van Phil Spector maakten Then I Kissed Him van, maar de Beach Boys zongen Then I Kissed Her. Daarvoor Black Slate en Amigo brengt ons onze eendagsvlieg, onze One Hit Wonder voor deze donderdagavond. En ik zei het al, 76 was het jaar dat we teruggaan. Stond 14 weken in hitparade. Moet je wel bij zeggen dat die voor de tweede keer uitgekomen is. En toen werd het pas een hit. En zelfs op nummer 1. Hier is Nazareth en Love Hurts.

mij zit Bruce Springsteen bij een beetje voor de rij te houden. Waiting on a sunny day. Nou, Bruce. Kijk naar buiten, jongen. Even zonder van afzetten, dan zie je wat ik bedoel. Daarvoor onze One Hit Wonder, Nazareth en Love Hurts. En dit zijn de heren van Orchestral Maneuvers in the Dark. Ah.

0: Peter Allen.
1: I Go To Rio, de voormuziek uit de jaren 90 van die tunnel. BB Winans en I Wanna Be The Only One. Dan was eventjes terug naar de gouden jaren 60, want daar maakten zij heel veel hits. Deze Springfield, I Only Want.

flinke Eddie Bauer was. Wat is dat toch wel lekkere muziek. Heerlijk van zijn nieuwe CD. De nieuwe single die heette On My Soul. En daar vallen we Dusty na. Only Want To Be With You. Zo meteen vervolg vanavond door. Veel plezier ermee. Hou je hoofd een beetje cool op tijd drinken. En dan komen we er wel weer doorheen op deze donderdagavond. Barry Manilow komt er nog aan met Hey Mambo. En nu eerst John Mayer en Heartbreak.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel neemt dinsdag 7 juli afscheid van de wethouders Wilmy Steegs en Martin Bankers. De twee hebben zich jarenlang ingezet voor de gemeente. De beleidsterreinen van Steegs waren zorg, welzijn en onderwijs. Haar contracten met organisaties, verenigingen en initiatieven waren warm en betrokken. De beleidsterreinen van Bankers waren economie, duurzaamheid en recreatie. Zijn toewijding is bij vele ondernemingen bekend. Er kan 's avonds tussen 7:30 en 9:30 afscheid worden genomen in het gemeentehuis in Gemert. Vanwege de aanhoudende warmte de komende dagen zijn er wijzigingen in de afvalophaling in Gemert. Voor de route uit Zonhoekie geldt een aangepaste ophaaltijd voor het oud papier en karton. Aanstaande vrijdag 3 juli wordt het oud papier en karton in deze wijk niet overdag, maar in de avonduren opgehaald. Mijn Blink heeft deze aanpassing al doorgevoerd in de afvalkalender en heeft bewoners hierover geïnformeerd via een pushbericht. Zondag 5 juli is er een bijzondere middag in het Kouwmeers Kerkje. Het combo Stil treedt op met akoestische gitaar, popliedjes en Americana-invloeden. Verwacht melodieuze zanglijnen en aanstekelijke gitaarmelodieën, subtiel begeleid door percussie. Stil bestaat al ruim 30 jaar en klinkt met voornamelijk eigen werk en enkele covers nog steeds fris als altijd. Eva van Leensel geeft een gastoptreden met eigen nummers. De aanvang is 2:30. De entree is op basis van een vrijwillige bijdrage. In Labeek is de stijging van het aantal busreizen sinds het einde van de coronapandemie nog nooit zo laag geweest als dat afgelopen jaar. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van de provincie Brabant en de vervoerders Arriva en Hermes. Vergeleken met 2024 steeg het aantal reizigers in 2025 relatief weinig. Het huidige aantal busritten ligt nog flink onder het niveau van 2019. Voor corona waren er jaarlijks meer dan 50 miljoen busreizen in Brabant. Dit zakte in 2020 tot onder de 30 miljoen. Na de pandemie klom het aantal gestaag naar 47,5 miljoen tot afgelopen jaar. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.

populairder dan ooit. De mannen van Chris Cross Amsterdam. Hoewel hun MC een tijdje geleden afscheid heeft genomen. Hij is van mij met Maan en Tabitha en Busy die eraan meewerkte. Nou, als je die combinatie hoort, dan weet je gewoon dat het helemaal goed zit. Tot een uur of acht neem ik je graag mee met de avond door op OSR 920. Buffalo Springfield, for what it's worth. Hoor je zometeen. Maar je weet het, bij anderen praten draaien wij de platen. Dus eerst Dire Straits en Buck.

Ik vond en ik vind dit nog steeds een hele goede band. The Fire and Cannibals en Johnny Come Home op OSR 920. Wil je onze vriend worden? Dat vinden we leuk. Net voor de vakantie kan dat nog. Doe je als volgt. Je gaat naar onze website www.osr920.nl. En daar check je even hoe dat precies zit. En kun je gelijk aanmelden. We maken het je alleen maar makkelijker. Sarah en Douwe Bob. Could have been us.

Benjay Player. En wat jij misschien niet wist, is dat ze een hele beroemde zanger hebben. Niet alleen omdat die zanger is van Player, maar ook omdat het Rich was uit The Bold and the Beautiful. Ja, dat wist je even niet, hè? 25.06 op de kalender. Damaru en Jan Smit op de radio.

So Easy to Fall in Love. Olivia Dinebouw is er, 920. Jij hoort bij ons. Beyoncé straks. Single ladies voor de dames die helemaal alleen zijn. Of zeg ik het dan helemaal verkeerd? Maar goed, neem ik je mee tot 8 uur vanavond? Dan heet ik je meer dan welkom bij OSR 920. Dan hoor je op de radio ineens, niet zomaar voor niets, David Bowie met Absolute Beginners. Want ook dat is OSR 920.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

was toch een beetje rare muziek. Beetje punkachtig, toch? Ian Dury and the Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick. Ik wens je nog een hele mooie avond.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
1: Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemelt Bakel op Omroep Pioland. Hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval in Elsendorp. Een oudere vrouw was daar met haar auto van de weg geraakt. Ze raakte een paaltje en belandde met haar voertuig in een droge sloot naast de weg. De vrouw was per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar kleinzoon gaf aan dat zijn oma mogelijk bevangen was door de hitte, waardoor ze de controle over het stuur verloor. De politie kon deze oorzaak niet bevestigen. Een berger heeft de auto afgesleept. Veel 112-meldingen geven inwoners van Laabeek het gevoel dat het steeds onveiliger wordt op de weg. Volgens de gemeente laten de cijfers geen duidelijke stijging van het aantal ongevallen zien, maar elk ongeval is er één te veel. In 2025 werden er 256 ongevallen geregistreerd, waarvan er 30 met letsel en 2 met dodelijke afloop. Knelpunten zijn onder meer de N279, de N615, de Beekse Brug, Deenshoek en de Kapelstraat. De gemeente werkt met de provincie aan rotondes, fietsroutes, tunnels en betere inrichting van de wegen. Ook gedrag blijft belangrijk, deel de weg en geef elkaar de ruimte. Vrijdag 26 juni blijven de vestigingen van de bibliotheek De Lage Beemden in Beekendonk en Lieshout gesloten. Ook de activiteit Welkom in de Huiskamer kan op die dag niet doorgaan. Heeft u boeken geleend die u graag langer wilt behouden? Geen probleem, verleng ze dan heel eenvoudig online of via de officiële website of via de handige bibliotheek-app. Zorg dus dat u tijdig uw boeken verlengt. Vanaf zaterdag 27 juni gelden alle reguliere openingstijden weer. De brandweer is woensdagavond gealarmeerd voor een gebouwenbrand aan de Meeselaan in Boekel. Daar had een kleine brand gewoed in een warmtepomp. Bewoners hadden de brand echter al uit wat de brandweer ter plaatse kwam. Deze heeft nog een nakontrole uitgevoerd. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
2: Peter Boer.

deze muziek van Ghoul and the Gang en Ladies Night. Je hoorde het vorige uur Paul van Beek. Hey, dat is ook gezellig, zo op een donderdagavond. Je verwacht het niet, maar je krijgt het allemaal cadeau hier bij OSR 920. Paul, dankjewel. En ik heb dit uur ook weer heel veel van die hele fijne nummers klaargezet voor je. Zometeen onder andere nog Jefferson Airplane, Calvin Harris, Paul de Leeuw, Ruud Jacot. Maar nu Dave en Annie, oftewel The Eurythmics, and it's alright, baby.

Gezongen wordt in die Oranje Mars. Ik heb net even zitten kijken. Dat was vanavond vanaf 6 uur was dat via YouTube redelijk goed te volgen. Live vanuit Amerika, die Oranje Mars in Kansas City vandaag. Maar daar draaien ze alleen maar Nederlandstalige muziek. Dat is wel leuk, hè? Die Amerikanen worden overgoten met Nederlandse artiesten. En die denken, wat is dit allemaal? Nou, wij doen ook een Nederlandstalig plaatje. Maar dan wel even heel rustig aan. Met Paul de Leeuw en Rutje Kot.

0: Aretha Franklin. En zat George Michael nodig om ooit in Nederland, in de Nederlandse top 40, op nummer 1 te komen. Want dit was de enige nummer 1 hit voor deze dame. En dat was in het duet met I Knew You Were Waiting For Me. Muziek van George Michael deed ook lekker mee. Heerlijk. We gaan even het gras maaien. En dat doen we met Tom Jones. The Green Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

0: Daarmee gaan we weer eens kijken in onze geschiedenisboekjes van vandaag. Het is vandaag 25 juni en het grootste nieuws van deze datum was natuurlijk in 2009. Want toen overleed Michael Jackson. Hij werd die dag rond het middaguur getroffen door een hartstilstand. Maar verder hadden wij nog in 1968 dat de Bee Gees in de IBC Studios in Londen waren om een nummer op te nemen. En dat werd toen I Started the Joke. Het werd gezongen, de vocalen, door Robin Kip. En hij heeft het liedje samen met zijn broers Maurice en Barry geschreven. In een andere studio, een jaar later, die EMI Studios en Abbey Road, nemen de Hollies op 25 juni 1969 He Ain't Heavy, He's My Brother op. En daarbij is opmerkelijk dat Elton John voor deze opname is ingehuurd als pianist. Wie hebben we op onze verjaardagkaart staan vandaag? Carly Simon, Labi Sivre, Dick van Altena, Benson Boone en niemand minder dan Tim Finn. Je kent hem ook van Crowded House, maar solo deed hij deze.
1: Peter Boer.

De Banners, muziek uit alle windstreken. Ik zei het al, ook van elke leeftijd hier bij OSR 920. Hey, was jij nog van plan om laat op te blijven vannacht? Ga je nog kijken? Om 1 uur, hè, een staaftrap. Dus Nederland en Tunesië. Dus als je gaat kijken, ga nu alvast even slapen.

Ja, en voordat je het weet, zak je zo langzaam weg. En vallen de oogjes dicht. En denk je van, oh ja, ik moet nog een paar uurtjes. Dat kan gebeuren als je de klank hoort van Kokomo en A Little Bit Further Away. Dit duo heet

En dat waren ze inderdaad, het duo Britney Spears en Will.i.am in Scream and Shout. Een dikke hit hoor voor dit duo. Het duo wat daarvoor zat, dat waren Sam en Dave en Hold On, I'm Coming. Nou, dat zegt Petro Leen dus ook, want die komt zo meteen na het nieuws van 9 uur. Ik wens je veel

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. Ook veel scholen blijven morgen vanwege de extreme hitte dicht. Daarnaast worden behalve in Zeeland en in het noorden van het land op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven ook dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Storingen zullen wel worden verholpen. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door Amerikaanse president Trump. De la Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Waarom vinden kinderen gamen zo leuk en is het zo moeilijk om ermee te stoppen? We helpen je daarmee. Meld je aan voor de gratis online ouderavond over deze gameactie. Deze avond vindt plaats op donderdagavond 2 juli van 7 tot kwart over 8. Ontdek waarom gamen zo verslavend kan zijn en hoe je je kind weer naar buiten krijgt. Men bespreekt de invloed van gamen op het puberbrein, hoe men online veiligheid vergroot en wanneer gamen in balans is. Aanmelden via novadiek.webinargeek.com. De brandweer is woensdagavond gealarmeerd voor een gebouwenbrand aan de Meeselaan in Boekel. Daar had een kleine brand gewoed in een warmtepomp. Bewoners hadden de brand echter al uit wat de brandweer ter plaatse kwam. Deze heeft nog een nakontrole uitgevoerd. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval in Elsendorp. Een oudere vrouw was daar met haar auto van de weg geraakt. Ze raakte een paaltje en belandde met haar voertuig in een droge sloot naast de weg. De vrouw was per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar kleinzoon gaf aan dat zijn oma mogelijk bevangen was door de hitte, waardoor ze de controle over het stuur verloor. De politie kon deze oorzaak niet bevestigen. Een berger heeft de auto afgesleept. In Laabeek is de stijging van het aantal busreizen sinds het einde van de coronapandemie nog nooit zo laag geweest als dat afgelopen jaar. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van de provincie Brabant en de vervoerders Arriva en Hermes. Vergeleken met 2024 steeg het aantal reizigers in 2025 relatief weinig. Het huidige aantal busritten ligt nog flink onder het niveau van 2019. Voor corona waren er jaarlijks meer dan 50 miljoen busreizen in Brabant. Dit zakte in 2020 tot onder de 30 miljoen. Na de pandemie klom het aantal gestaag naar 47,5 miljoen tot afgelopen jaar. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

The Village People. Ja, een gigantische grote hit was het in de 70s. In the Navy, zo heette deze. Ja, het was eigenlijk een oproep om in de Navy te gaan. Aerosmith, Crying hoorde je ook nog. En hier is Steve Harley en Cockney Rebel. You've done it.

Nature, het soloproject van hem, If I Was. En dat werd een gigantische hit, ongelooflijk. Crosby, Stills, Nash en Young, die was erbij. Carry On, zo weet je dat. En hier is Bob en Marcia.

Jan Koga Mellencamp, Jack and the Ants, heette die prachtige plaat. De Eagles hoorde je ook hier op Power 90.0. How long? En je hoort ze ook alleen maar hier. Want ergens anders hoor je deze niet. Nee, die hoor je niet, die grote hits. Train gaan we draaien, Mermaid en straks Harold Melvin en de Blue Notes. Satisfaction guaranteed.

Spirit of St. Louis, zo noemden ze zich. Down by the Radio, zo heette het plaatje. Nirvana was er ook bij. The Man Who Sold the World. Zal veel geld verdiend hebben, denk ik. Straks Dancing CM Not in Love. Maar eerst de Hunters, Rushing Spy and I. En ik wens je straks naar Tine veel plezier met Berend.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro-nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door de Amerikaanse president Trump. De La Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. In Laabeek is de stijging van het aantal busreizen sinds het einde van de coronapandemie nog nooit zo laag geweest als dat afgelopen jaar. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van de provincie Brabant en de vervoerders Arriva en Hermes. Vergeleken met 2024 steeg het aantal reizigers in 2025 relatief weinig. Het huidige aantal busritten ligt nog flink onder het niveau van 2019. Voor corona waren er jaarlijks meer dan 50 miljoen busreizen in Brabant. Dit zakte in 2020 tot onder de 30 miljoen. Na de pandemie klom het aantal gestaag naar 47,5 miljoen tot afgelopen jaar. Veel 112-meldingen geven inwoners van Laabeek het gevoel dat het steeds onveiliger wordt op de weg. Volgens de gemeente laten de cijfers geen duidelijke stijging van het aantal ongevallen zien, maar elk ongeval is er één te veel. In 2025 werden er 256 ongevallen geregistreerd, waarvan er 30 met letsel en 2 met dodelijke afloop. Knelpunten zijn onder meer de N279, de N615, de Beekse Brug, Deenshoek en de Kapelstraat. De gemeente werkt met de provincie aan rotondes, fietsroutes, tunnels en betere inrichting van de wegen. Ook gedrag blijft belangrijk, deel de weg en geef elkaar de ruimte. Vrijdag 26 juni blijven de vestigingen van de bibliotheek De Lage Beemden in Beekendonk en Lieshout gesloten. Ook de activiteit Welkom in de Huiskamer kan op die dag niet doorgaan. Heeft u boeken geleend die u graag langer wilt behouden? Geen probleem, verleng ze dan heel eenvoudig online of via de officiële website of via de handige bibliotheek-app. Zorg dus dat u tijdig uw boeken verlengt. Vanaf zaterdag 27 juni gelden alle reguliere openingstijden weer. De brandweer is woensdagavond gealarmeerd voor een gebouwenbrand aan de Meeslaan in Boekel. Daar had een kleine brand gewoed in een warmtepomp. Bewoners hadden de brand echter al uit wat de brandweer ter plaatse kwam. Deze heeft nog een nakontrole uitgevoerd. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders

Lekker muziekje van Natalie Cole. En this will be... Het is donderdag, voor de nacht begint. Is deze lekker warm. Oké? Goed, gaan we het niet meer over hebben. Hier is Jonathan Jeremiah.

Mercy and Please Don't Go brengt ons de eerste albumtrack. Een liedje wat we kennen van iemand anders. Maar niet van Billy Joe Spears. Daar heb ik het over Ode to Billy Joe. Terug te vinden op het album Country Greats uit 1997.

Saturday Night in the Movies. Oh nee, at the Movies. We gaan naar de binnen, we kijken naar zo'n doek. En dan hebben we een film gezien, The Drifters. Die zongen daarover. En dan nu, Lessons in Love. Hier is Level 42.

0: Making a Fire. Zo geheten Mark Ronson Reversion. Het was wel een werkje van de Foo Fighters. We gaan naar Album van de Week. En dat is de hele week John Bonamassa. Hij doet net of hij Roy Gallagher is. Wat gaan we draaien van dat nieuwe album van hem? Back on my stomping ground. En dat is gewoon, net als de rest van de nummers op het album, allemaal live.
1: Album

Linda Ronstadt, die draaien we nog wel eens ooit. Ook met albumtracks, maar dit was een dikke hit. Gewoon een singeltje. It's So Easy. Samba, De Janeiro.

0: Doen we nog iets aan, laten we zeggen, nieuwe liedjes. Nou, in dit geval was er een. De Zandloopster van Robert van Hemert. Laatste albumtrack voor dit uur is er eentje van Boudewijn de Groot. Beneden alle pijl, terug te vinden op het album De Beste van Boudewijn de Groot uit 1990.
1: Jouw armen, liefste, zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard te staan.

0: deserve the love.
1: OSN.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
4: Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Vierteltplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemold Bakel op Omroep Peelrond. De brandweer is woensdagavond gealarmeerd voor een gebouwenbrand aan de Meeselaan in Boekel. Daar had een kleine brand gewoed in een warmtepomp. Bewoners hadden de brand echter al uit wat de brandweer ter plaatse kwam. Deze heeft nog een nacontrole uitgevoerd. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De gemeente Geemert-Baker neemt dinsdag 7 juli afscheid van de wethouders Wilmy Steeks en Martin Bankers. De twee hebben zich jarenlang ingezet voor de gemeente. De beleidsterreinen van Steeks waren zorg, welzijn en onderwijs. Haar contracten met organisaties, verenigingen en initiatieven waren warm en betrokken. De beleidsterreinen van Bankers waren economie, duurzaamheid en recreatie. Zijn toewijding is bij vele ondernemingen bekend. Er kan 's avonds tussen 6:30 en 9:30 afscheid worden genomen in het gemeentehuis in Geemert. Vanwege de aanhoudende warmte de komende dagen zijn er wijzigingen in de afvalophaling in Geemert. Voor de route uit Zonnehoekie geldt een aangepaste ophaaltijd voor het oud papier en karton. Aanstaande vrijdag 3 juli wordt het oud papier en karton in deze wijk niet overdag, maar in de avonduren opgehaald. Mijn Blink heeft deze aanpassing al doorgevoerd in de afvalkalender en heeft bewoners hierover geïnformeerd via een pushbericht. Hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval in Elsendorp. Een oudere vrouw was daar met haar auto van de weg geraakt. Ze raakte een paaltje en belandde met haar voertuig in een droge sloot naast de weg. De vrouw was per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar kleinzoon gaf aan dat zijn oma mogelijk bevangen was door de hitte, waardoor ze de controle over het stuur verloor. De politie kon deze oorzaak niet bevestigen. Een berger heeft de auto afgesleept. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Voor de nacht begint.
2: Berend Koenders.

Ze waren begonnen als een punkbandje, maar gingen gelijk toch daarna heel snel naar commerciële liedjes zoals deze. De Stranglers, daar had ik het over. En Skin Deep. Hier is Bob Seger, Still the Same. In de start van het tweede uur van Voor de Nacht Begint.

Muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeated. We gaan nog eens een albumtrack draaien. Want dat doen we ook in dit uur. Chris Ria terug te vinden op het album Shamrock Diaries. Een van zijn eerste albums uit 1985. Hier is All Summer Long.

0: Heerlijk, zo'n knijter van wat jaren geleden. Ronnie Drippers en The Sea of Love. En nu, bedacht door de Beatles, want die nodigde haar uit en hebben ze achter de microfoon gezet. Heb ik het over Mary Hopkin. Hier is Goodbye.
1: Jij luistert, wij doen de rest.
2: OSR 920.

0: gouden huis altijd goed. Gespiegeld in de rand.
1: Ach ja.
0: Het is flink warm en de regen is inmiddels ook wel allemaal een beetje opgehouden. Dus doe een regenplaatje. De Kousels met The Rain, The Park en The Other Things. Terug te vinden op het album 20th Century Masters uit het jaar 1967.

Call Me Baby. Oftewel, noem maar misschien. Ik vraag je wat en dan zeg je gewoon misschien. Dan weet je nog niks natuurlijk. Ja. Carly Rae Jepsen was dat. En dan nu Miley Cyrus. Flowers. We were

parks nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: het oosten.
1: De muur is er niet meer, maar het liedje nog steeds. Klein orkest en over de muur, we gaan naar de Highwaymen. Loving Her Was Easier. Dit is een verzameling van topartiesten van een aantal jaren terug. En dit is Live at the Nassau Coliseum. Een album dat vastgebeiteld werd door de American Outlaws in 2017.
2: Chris, I want to do another one of your songs and help me out on it, will you? I have seen the morning burning gold out on the mountain in the sky. Aching with the feeling and the freedom of an eagle when she flies.

Muziek van Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy als een van de laatste voor vandaag. Ik wens je een rustige nacht, niet te warm, en graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Gemert-Bakel neemt dinsdag 7 juli afscheid van de wethouders Wilmy Stees en Martin Bankers. De twee hebben zich jarenlang ingezet voor de gemeente. De beleidsterreinen van Steeks waren zorg, welzijn en onderwijs. Haar contracten met organisaties, verenigingen en initiatieven waren warm en betrokken. De beleidsterreinen van Bankers waren economie, duurzaamheid en recreatie. Zijn toewijding is bij vele ondernemingen bekend. Er kan 's avonds tussen 6:30 en 9:30 afscheid worden genomen in het gemeentehuis in Gemert. Veel 112-meldingen geven inwoners van Laabeek het gevoel dat het steeds onveiliger wordt op de weg. Volgens de gemeente laten de cijfers geen duidelijke stijging van het aantal ongevallen zien, maar elk ongeval is er één te veel. In 2025 werden er 256 ongevallen geregistreerd, waarvan er 30 met letsel en 2 met dodelijke afloop. Knelpunten zijn onder meer de N279, de N615, de Beekse Brug, Deenshoek en de Kapelstraat. De gemeente werkt met de provincie aan rotondes, fietsroutes, tunnels en betere inrichting van de wegen. Ook gedrag blijft belangrijk, deel de weg en geef elkaar de ruimte. Vanwege de aanhoudende warmte de komende dagen zijn er wijzigingen in de afvalophaling in Gemert. Voor de route uit Zonhoekie geldt een aangepaste ophaaltijd voor het oud papier en karton. Aanstaande vrijdag 3 juli wordt het oud papier en karton in deze wijk niet overdag, maar in de avonduren opgehaald. Mijn Blink heeft deze aanpassing al doorgevoerd in de afvalkalender en heeft bewoners hierover geïnformeerd via een pushbericht. Hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval in Elsendorp. Een oudere vrouw was daar met haar auto van de weg geraakt. Ze raakte een paaltje en belandde met haar voertuig in een droge sloot naast de weg. De vrouw was per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar kleinzoon gaf aan dat zijn oma mogelijk bevangen was door de hitte, waardoor ze de controle over het stuur verloor. De politie kon deze oorzaak niet bevestigen. Een berger heeft de auto afgesleept. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: is OSR 920. Jij hoort bij ons. OSR. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel neemt dinsdag 7 juli afscheid van de wethouders Wilmy Stees en Martin Bankers. De twee hebben zich jaarlang ingezet voor de gemeente. De beleidsterreinen van Stees waren zorg, welzijn en onderwijs. Haar contracten met organisaties, verenigingen en initiatieven waren warm en betrokken. De beleidsterreinen van Bankers waren economie, duurzaamheid en recreatie. Zijn toewijding is bij vele ondernemingen bekend. Er kan 's avonds tussen 6:30 en 9:30 afscheid worden genomen in het gemeentehuis in Gemert. Vrijdag 26 juni blijven de vestigingen van de bibliotheek De Lage Beemden in Beekendonk en Lieshout gesloten. Ook de activiteit Welkom in de Huiskamer kan op die dag niet doorgaan. Heeft u boeken geleend die u graag langer wilt behouden? Geen probleem, verleng ze dan heel eenvoudig online of via de officiële website of via de handige bibliotheek-app. Zorg dus dat u tijdig uw boeken verlengt. Vanaf zaterdag 27 juni gelden alle reguliere openingstijden weer. De brandweer is woensdagavond gealarmeerd voor een gebouwenbrand aan de Meeslaan in Boekel. Daar had een kleine brand gewoed in een warmtepomp. Bewoners hadden de brand echter al uit wat de brandweer ter plaatse kwam. Deze heeft nog een nakontrole uitgevoerd. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval in Elsendorp. Een oudere vrouw was daar met haar auto van de weg geraakt. Ze raakte een paaltje en belandde met haar voertuig in een droge sloot naast de weg. De vrouw was per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar kleinzoon gaf aan dat zijn oma mogelijk bevangen was door de hitte, waardoor ze de controle over het stuur verloor. De politie kon deze oorzaak niet bevestigen. Een berger heeft de auto afgesleept. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelopen.